0: Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en su sitio web.
1: Stel, je loopt een Parijse bakkerij binnen en koopt er een croissant voor 1,5 euro. Daarna neem je de trein naar Brussel voor 90 euro om er in de Rue des Bouchers lekkere mosselen met friet te gaan eten voor 25 euro. En dat allemaal zonder over de wisselkoers in te zitten, want je hoeft geen geld te wisselen. Vandaag de dag lijkt dit de normaalste zaak van de wereld, maar 30 jaar geleden betekende reizen in de EU dat je bij elke grensovergang moest overstappen op een andere munteenheid. Het was een hele rompslomp, waarbij je ook nog eens overgeleverd was aan erg veranderlijke wisselkoersen. Wat tijdens reizen door Europa ooit een noodzakelijk kwaad leek, is vervangen door het gebruiksgemak van de euro, de gemeenschappelijke munt die reizen, winkelen en betalen in 21 landen nu vlekkeloos laat verlopen. In deze aflevering van Geschiedenis en Feiten belichten we hoe de euro een hoeksteen van de Europese integratie is geworden en wat deze munt vandaag de dag betekent voor zowel burgers als bedrijven. De euro is veel meer dan alleen een munteenheid. Het is een van de meest zichtbare symbolen van de Europese eenwording en ligt aan de basis van het economische project van de Europese Unie. Vandaag de dag betalen meer dan 350 miljoen mensen in heel Europa met de euro. Maar hoe werkt de eurozone eigenlijk? Hoe zijn landen overgestapt op de euro? En welke rol heeft het Europees Parlement in dat proces gespeeld?
2: Het idee van een gemeenschappelijke munt ontstond al eind jaren 1960, maar de echte routekaart naar de euro werd pas uitgestippeld in het Verdrag van Maastricht van 1992. Daarin werden strenge voorwaarden vastgelegd voor landen die de gemeenschappelijke munt willen aannemen. Deze voorwaarden worden tegenwoordig de convergentiecriteria genoemd en zijn gericht op 4 doelstellingen: stabiele prijzen, verantwoordelijke begrotingen, voorspelbare rentetarieven en een solide, stabiele munt. Kortom, elk land moet bewijzen dat zijn economie er klaar voor is om toe te treden tot de eurozone. De euro werd officieel ingevoerd in 1999, maar alleen voor elektronische betalingen en financiële transacties. 3 jaar later, op 1 januari 2002, verving de euro de nationale munteenheden van 12 landen en werden er eurobriefjes en munten in omloop gebracht. Het was een van de grootste omschakelingen naar een andere munteenheid in de geschiedenis. In heel Europa werden meer dan 15 miljard bankbiljetten en 52 miljard munten in gebruik genomen. Vandaag de dag bestaat de eurozone uit 21 EU-landen die de euro als officiële munt hebben. 5 EU-landen, Hongarije, Polen, Roemenië, Tsjechië en Zweden, hebben de euro nog niet aangenomen. Maar ze zijn wel allemaal een wettelijke verbintenis aangegaan om dat te doen, zodra ze aan alle voorwaarden voldoen. Denemarken is een uitzondering. De Denen hebben in 1992 namelijk een bijzondere overeenkomst gesloten die hen toelaat om niet over te schakelen naar de euro.
1: Een gedeelde munt betekent ook gedeelde verantwoordelijkheid. Aangezien de leden van de eurozone hetzelfde geld gebruiken, moeten ze hun economisch beleid goed coördineren om stabiliteit te garanderen en het meeste uit hun gemeenschappelijke munt te halen. Die coördinatie gebeurt via de Eurogroep, de bijeenkomst van ministers van Financiën van de landen die tot de eurozone behoren. De Eurogroep vergadert regelmatig om economische uitdagingen, groeiplannen en begrotingsbeleid te bespreken.
2: De overstap naar de euro had meer om het lijf dan enkel nieuwe bankbiljetten drukken. Het was een enorm wettelijk en economisch project. Een vlotte overschakeling wordt mogelijk gemaakt door 2 cruciale Europese verordeningen. De regels die daarin zijn vastgelegd zorgen ervoor dat er niets verandert aan ons spaargeld, onze hypotheek of arbeidsovereenkomst, en dat de omzetting van oude munteenheden naar de euro op een transparante en eerlijke manier gebeurt. De juridische continuïteit en economische rechtvaardigheid werden dus vanaf dag 1 gewaarborgd. De euro heeft ook een einde gemaakt aan kosten die het gevolg zijn van wisselkoersen en aan de onzekerheid voor bedrijven die in de hele eurozone actief zijn. Dankzij de euro zijn de handel, investeringen en prijzen over de grenzen heen eenvoudiger en voorspelbaarder geworden. De Europese Centrale Bank in Frankfurt, of kortweg de ECB, speelt een sleutelrol in het verhaal van de euro. Samen met de nationale centrale banken van de eurozonelanden vormt de ECB het zogenoemde eurosysteem. De voornaamste missie van de ECB is om de prijzen stabiel te houden het monetair beleid van de eurozone te ontwikkelen en erop toe te zien dat het financiële systeem soepel draait. Doordat de ECB niet door de politiek wordt beïnvloed, straalt ze geloofwaardigheid uit en dat is een van de hoofdredenen waarom de euro zowel binnen als buiten de eurozone vertrouwen wekt.
1: Het Europees Parlement heeft ook van bij het begin een cruciale rol gespeeld in de euro. Het helpt de wetten te ontwikkelen waarop de euro gebaseerd is, ziet toe op het economisch bestuur en roept de ECB en andere EU-instellingen ter verantwoording. Verder zorgt het parlement ervoor dat de stemmen van burgers worden gehoord in debatten over thema's zoals financiële stabiliteit, consumentenbescherming en economische hervormingen. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat de euro alles duurder heeft gemaakt. Het klopt dat de prijzen van sommige alledaagse dingen na de omschakeling sterk stegen. Maar als we de officiële inflatiegegevens voor de hele economie erbij nemen, krijgen we een ander beeld. Uit studies door onafhankelijke onderzoekers blijkt dat de invoering van eurobiljetten en munten slechts tot een lichte, eenmalige stijging van de inflatie heeft geleid. Een stijging die vaak op amper enkele tienden van een procentpunt wordt geschat. Sommige vaak gekochte goederen werden met andere woorden inderdaad duurder en de mensen ondervonden dat ook in hun dagelijks leven. Maar het was zeker niet alleen aan de euro te wijten dat de algemene kosten van levensonderhoud plots de hoogte ingingen. Andere factoren, zoals lonen, energieprijzen en algemene economische omstandigheden, hebben veel meer invloed gehad op prijsveranderingen.
2: Net als Europa zelf is de euro geëvolueerd als gevolg van uitdagingen. In de nasleep van de financiële crisis van 2008 en de eurocrisis die een jaar later uitbrak, werden er nieuwe instrumenten opgezet, zoals het Europees Stabiliteitsmechanisme, om de eurozone te helpen beschermen en het financieel bestuur ervan te versterken. Deze crisissen hebben de gemeenschappelijke munt veerkrachtiger en stabieler helpen maken. De euro is de officiële valuta van 21 EU-landen, maar wordt ook buiten de Europese Unie gebruikt. Namelijk in Andorra, Monaco, San Marino, Vaticaanstad, Montenegro en Kosovo. Hieruit blijkt dat de euro aantrekkelijk en belangrijk is, en dat niet alleen binnen de EU-grenzen.
1: Ook in de toekomst zal de euro verder evolueren. De ECB is van plan om omstreeks 2029 een digitale euro in te voeren. Die nieuwe vorm van geld zal bedoeld zijn als aanvulling op en niet ter vervanging van contant geld. Zo zal de euro helemaal klaar zijn voor het digitale tijdperk. Ook voor de volgende stappen zullen alle EU-instellingen, waaronder dus ook het Europees Parlement, met elkaar in debat gaan om transparantie, veiligheid en vertrouwen te waarborgen. De euro, onze gemeenschappelijke munt die gedeelde verantwoordelijkheid met zich heeft meegebracht, blijft een centrale plek innemen in het Europese project. Een project dat gebaseerd is op vertrouwen, samenwerking en de constante inzet om mee te blijven met een veranderende wereld. Dit was een podcast van het Europees Parlement.
3: Te habla Lara Ferrer, una profesional de las lenguas y la interculturalidad del equipo español del Servicio de Traducción del Parlamento Europeo, el más multilingüe del mundo. Nuestros colegas traducen a diario a las 24 lenguas oficiales de la Unión. Esto significa que no solo trabajamos con lenguas mayoritarias como el inglés o el francés, sino que también traducimos al irlandés, al maltés, al letón, al estonio, al esloveno y a muchas otras lenguas. ¿Por qué? Porque respetar la democracia también significa respetar la diversidad lingüística. ¿Pueden las lenguas con menos hablantes realmente prosperar en la Unión Europea? Claro que sí. Esto se debe en gran parte a una amplia gama de iniciativas europeas que promueven las lenguas oficiales menos habladas. En Europa se hablan más de 200 idiomas, pero solo 24 son lenguas oficiales de la Unión Europea. Algunos idiomas, como el alemán, el francés o el italiano, están muy extendidos en la Unión, e incluso se hablan fuera de sus fronteras. Mientras que otros, como el irlandés o el maltés, cuentan con menos hablantes, pero gozan del mismo estatus oficial y se valoran por igual. Y no es extrañar. La Unión Europea se creó a partir de la idea de unir a los Estados miembros en su diversidad. Esta noción está tan arraigada en los valores de la Unión que se adoptó como lema. El pilar fundamental de esta visión radica en la firme convicción de que la diversidad lingüística no es una barrera, sino un tesoro. un tesoro que merece ser protegido, promovido y puesto en valor. Echemos un vistazo a la base jurídica. El compromiso de la Unión con la diversidad lingüística queda claramente reflejado en dos textos legislativos clave. En primer lugar, el artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece que la Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística. En segundo lugar, el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea indica que la Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo. No son palabras vacías. Estos artículos cimentan la base jurídica de una serie de medidas concretas. Por ejemplo, la Unión ha adoptado una recomendación del Consejo que promueve el aprendizaje de al menos dos lenguas aparte de la lengua materna. Puede parecer un objetivo ambicioso, pero la ciudadanía europea está dispuesta a aceptar el reto. Según una encuesta del Eurobarómetro de 2024, más de 8 de cada 10 ciudadanos consideran que todo el mundo debería hablar al menos una lengua extranjera. Centrémonos ahora en el Parlamento Europeo y las medidas que toma para poner en práctica el compromiso de la Unión con la diversidad lingüística. En el hemiciclo, las 24 lenguas oficiales de la Unión reciben el mismo trato. Todos los discursos que se pronuncian en las sesiones plenarias se interpretan en tiempo real. Todos los documentos legislativos se traducen a los idiomas oficiales. Para ponerlo en perspectiva, si se apilaran todos los documentos que traduce el Servicio de Traducción del Parlamento Europeo cada año, la torre de papel sería tan alta como la Torre Eiffel. Si eres traductor o estudiante, o simplemente te apasionan los idiomas, te interesará saber que puedes acceder a la base de datos terminológica oficial de la Unión, IATE, o Terminología Interactiva para Europa. Con más de 8 millones de términos agrupados en 1,2 millones de entradas, se trata de la mayor base de datos terminológica multilingüe del mundo. Contiene entradas en las 24 lenguas oficiales de la Unión e incluso en latín. Ahora bien, la Unión no solo promueve el multilingüismo en sus instituciones. Su compromiso va mucho más allá. Fomenta las lenguas allí donde cobran vida, a través de la educación, la cultura y la creatividad, como en aulas, teatros, bibliotecas y espacios en línea. La mayoría conoce Erasmus Plus como el programa de la Unión para los intercambios estudiantiles, pero no todo el mundo sabe que existen varios proyectos destinados a promover las lenguas menos extendidas. Estas iniciativas, creativas e innovadoras, suelen contar con la participación de escuelas, universidades y asociaciones culturales. Su objetivo es animar a las comunidades a seguir utilizando o aprendiendo su lengua. Veamos más de cerca dos ejemplos de Eslovaquia e Irlanda. En Eslovaquia, la Universidad de Trnava, junto con universidades de Serbia y Eslovenia, dirigió un proyecto para el aprendizaje del eslovaco. Su objetivo era mejorar la enseñanza de este idioma en el extranjero. La iniciativa desarrolló métodos de enseñanza y planes de estudio eficaces, sobre todo para las regiones en las que el eslovaco es una lengua minoritaria. En Irlanda, el proyecto WikiWomen reunió escuelas, organizaciones lingüísticas y fundaciones de Wikipedia dedicadas a las lenguas menos habladas. A través de esta iniciativa, el alumnado irlandés investigó sobre mujeres destacadas que no aparecían en Wikipedia y escribió artículos sobre ellas en irlandés. El proyecto pretendía reforzar las capacidades digitales, promover la igualdad de género y ayudar a revitalizar el irlandés. Aunque es la primera lengua oficial de Irlanda y una lengua oficial de la Unión, solo una parte relativamente pequeña de la población lo habla a diario y se considera como un idioma en peligro de desaparición. Quizás hayas oído hablar de la película danesa Otra Ronda, la novela maltesa En el nombre del padre y del hijo o el foro del mar Báltico para documentales. ¿Sabes lo que tienen en común? Los tres proyectos se financiaron a través del programa Europa Creativa. Con un presupuesto de más de 2.000 millones de euros para el periodo 2021 a 2027, Europa Creativa es el programa emblemático de la Unión que respalda a los sectores cultural y creativo. Los fondos se destinan al teatro, la industria cinematográfica, el mercado editorial, festivales y una amplia gama de iniciativas artísticas que se centran en la diversidad lingüística y cultural. Una de sus acciones clave es el apoyo a la traducción y distribución de obras literarias en Europa. De 2014 a 2020, el programa cofinanció la traducción y promoción de más de 3.500 libros. Así se contribuyó a encontrar un público más amplio, más allá de las fronteras nacionales, para las historias de comunidades lingüísticas pequeñas. Europa Creativa también respalda el subtitulado y el doblaje de películas. De este modo garantiza que el cine sea accesible en las 24 lenguas oficiales de la Unión, incluidas las que tienen menos hablantes. Además, también concede fondos a proyectos y festivales en el ámbito de la cooperación cultural internacional. Esta financiación ofrece a cientos de escritores, cineastas, traductores y artistas la oportunidad de llegar a nuevos públicos y desarrollar su actividad a escala internacional. De este modo, Europa Creativa refuerza el acceso a la cultura y la expresión artística en todas las lenguas de la Unión, independientemente del número de hablantes. Si perteneces a una comunidad lingüística minoritaria o simplemente te pica la curiosidad, programas como Erasmus Plus y Europa Creativa tienen mucho que ofrecerte. Europal Radio también aporta su granito de arena. Todos nuestros podcasts se publican en español y en las otras 23 lenguas oficiales. Este es solo otro ejemplo de cómo el Parlamento Europeo promueve la inclusión, la accesibilidad y la participación equitativa de toda la ciudadanía. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web multilingüe del Parlamento Europeo.
4: Ön tudta, hogy az EU-ban minden ezredik embernek valamelyik jelnyelv az anyanyelve? Jól hallotta, valamelyik jelnyelv. Ugyanis nincsen mindenki által használt univerzális változat. Az EU-ban jelenleg 29 hivatalosan elismert nemzeti jelnyelv létezik. Ám ezeket nem csak a siketek és nagyothallók használják, hanem a velük kommunikáló hallók is, például családtagjaik, barátaik. Hogy felhívja a figyelmet a nyelvi és kulturális sokszínűségnek erre az aspektusára, az ENSZ szeptember 23-át a jelnyelvek nemzetközi napjává nyilvánította. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben a műsorunkban az EU jelnyelveivel foglalkozunk, és áttekintjük, mit tesz az Európai Parlament ezek megőrzése és előmozdítása érdekében. A jelnyelvek igen gazdagok és változatosak. Legfontosabb jellemzőjük, hogy önállóan jöttek létre, vagyis nem a beszélt nyelvek mintájára alakították ki őket. Minden jelnyelvnek saját nyelvtana, szókincse és mondattana van, ugyanakkor szorosan kapcsolódik ahhoz a közösséghez és kultúrához, amelyben kialakult. Például az olasz jelnyelvet Olaszországban, a francia jelnyelvet Franciaországban használják, néhány, jellemzően több nyelvű országnak pedig több jelnyelve is van, például Belgiumban flamand és belgiumi francia is létezik. A jelnyelvek országok, régiók, korcsoportok, sőt társadalmi helyzetek szerint is eltérhetnek egymástól. A többi nyelvhez hasonlóan nem csak a kommunikáció eszközei, hanem a kulturális kifejezésnek és a művészi kreativitásnak is, és a személyes identitás szerves részét képezik. A beszélt nyelvekhez hasonlóan családokba sorolhatók, és éppen úgy hasonlíthatnak is egymásra. Például az osztrák és a holland jelnyelvet általában könnyebben megértik a német, mint mondjuk a görög jelnyelv használói. A 27 uniós országban jelenleg 29 nemzeti jelnyelvet használnak. Luxemburg a német jelnyelv saját változatát használja. Egyes országok, például Finnország és Észtország pedig több jelnyelvet is elismernek.